0: 3 tippels hebt, 92.3 FM. 3 tippels hebt, 92.3 FM. Good afternoon, everyone. En een hele goede middag wens ik u allen. Het is weer tijd voor uw Dutch uurtje. Op 18 mei 2026. En met een speciaal programma op verzoek van veel mensen. En dat is...
1: Dat ben ik, Jorg Bolle. Leuk om weer terug te zijn. Bijzonder om weer terug te zijn. En... Beetje verkouden. Dat komt door de wedstrijd gisteren. Ik speelde voor Elvington. We verloren helaas in de stromende regen met 4-3. Dat leek een beetje op die wedstrijd van Ajax tegen Heerenveen.
0: Ja.
1: Die Ajax niet won. Waardoor ze nu nog moeten vechten voor Europees voetbal. Maar goed, dat is Nederlandse voetbal. Maar het zag er net zo uit als onze wedstrijd gisteren in bescheiden Elfie.
0: Ik zag die foto die u net liet zien. Nou, zeg.
1: Ja, dat was een waterballet, noemen we dat in mooi Nederlands. Een waterballet.
0: Ja, maar we gaan eens een beetje honky-tonky doen. Een beetje een hele oudje van Nico Haaks. Kan je nog herinneren?
1: Die ken ik nog, zeker.
0: Ja, die is al lang dood, hoor.
1: Dat is heel lang geleden.

0: Ja, dat is wel een heel oude, hè? Van Nico Haaks, Honky Tonky. Ik zag hem, ik denk, zo heb ik nog nooit. Of een heel, ik heb ze natuurlijk wel gedraaid in het begin.
1: Ik heb hem in Top Op wel eens gezien, maar dan hebben we het ook over de vorige eeuw ergens in Nederland.
0: Zeg, jij was ziek en ik was. Ik kon ook niet lopen. Ik ben nog niet helemaal. Ik ben nooit goed geweest.
1: Oké, okay, zelfkennis is altijd meegenomen. Hoor.
0: Zeg, wat heb je gedaan, zei je, over de weekend?
1: Nou, het was inderdaad voetballen voor Elvington. En dat was op zich heerlijk. Is het om dan met mensen van je eigen leeftijd een serieuze competitie te spelen. Ja. Het gaat er echt serieus aan toe. En vooral in de kleedkamer is altijd mooi, die humor onderling. Die is hetzelfde als in mijn team ooit in Nederland. Toevallig had ik de Volkskrant meegenomen. Luisteraars kunnen het niet zien. En kijk, dit was mijn team in de Nederland. Een dubbele pagina hadden we in de tijd. En dat ging over mijn voetbalteam toen.
0: Oh, wat leuk.
1: En toen was er een teamgenoot, Ger Kleefman, die was overleden. En wij speelden
0: Van Kleefman?
1: Voor hem. Ja, voor hem wilden we toen kampioen worden.
0: Oh.
1: Ger Kleefman. En dat is ook gelukt. En dat artikel omschrijft dat gewoon heel mooi in de Volkskrant. Dat voetbal is meer dan. Sommige jongens spelen 60 jaar samen. Die hadden sommige. Ik ben wat later bij dat team gekomen. Dat was Ward Burger, ja, trouwens. Wie kent die club niet?
0: Je bent nog niet eens 60 jaar.
1: Ik ben benieuwd wie Ajax nog kennen.
0: Ja, mijn ooms waren oprichters. Ik ben heel erg trots erop.
1: Zeker, het is ook een
0: prachtige
1: club.
0: En die
1: club.
0: Hebben toen het eerste geld gegeven voor.
1: Oké.
0: Okay. Ja, er staat ook een heel big statue of een plaak, weet ik wel.
1: Wauw.
0: Ja, zo, daar ben ik heel trots op natuurlijk. Dus natuurlijk
1: je hebt echt
0: ben
1: een
0: Ajax
1: hart. Ja, ik was voor FC Amsterdam. Dat was de andere club in Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus dan word je nooit een echte Ajaxiet. Maar ik heb genoten in de periodes van. Luister, Bergkamp, Van Basten en Cruijff. Die namen, dat waren zulke geweldige voetballers. Met name zag ik later iets terug van Dennis Bergkamp. Nou, dat is gewoon ballet. En Ajax was toen groot. Ze hebben het nu een beetje moeilijk, maar wie weet. Mijn kleinzoon is voor Ajax.
0: Nou, en ik ook.
1: En die gaat er altijd naartoe. En die heeft niet een heel goed seizoen.
0: Nee.
1: Hij was bijna kampioen trouwens. Wat je vroeg, wat heb je het weekend gedaan? Zaterdag was mijn kleinzoon, kon kampioen worden. Maar is niet gebeurd, omdat
0: zolang als hij maar geniet.
1: Hij is 15 en hij heeft nog zijn voetbalcarrière voor zich en meer dingen.
0: Zeg, we gaan naar eentje van jou.
1: Oeh,
0: een
1: spannend.
0: Leuke.
1: Ja, want de vorige keer hadden we een leuk gesprek over muziek. En over muziek uit Australië en Nederlands muziek. Even korte inleiding, Paul van Dijk. Of gaan we nu naar Paul?
0: Nee, dan gaan we naar Paul.
1: Ja. Paul was een hele goede vriend van mij. Hij is vorig jaar overleden en hij maakte altijd muziek met zijn vier kinderen. Geweldige muziek. En dit is het introductienummer wat ze op hun laatste cd'tje hebben opgenomen.
0: Een gas.
1: Ja, luister. Het is een prachtig,
0: we gaan we naar luisteren,
1: prachtig.
0: Natuurlijk.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Heel bijzonder.

0: Wat zei jij nou? Dat is zijn eigen compositie.
1: Zeker, zeker. En hij speelt het hier met zijn vier kinderen, die allemaal en dan hun partners deden in dit geval ook nog mee. En heel bijzonder voor mij, zelfs een beetje emotioneel, om het hier in dit kleine studiootje te laten horen in Australië. Mijn partner en ik luisteren dit, vooral in de eerste jaren, hadden we het altijd aan in de auto.
0: Ja.
1: En het droeg bij aan de schoonheid van het Australische landschap wat ik aan het ontdekken was. Dus toen we, als we dan gingen toeren met de auto, zetten we hem altijd op. Paul
0: Hoe
1: van
0: lang
1: Dijk.
0: Geleden is dat?
1: Paul, deze cd is nu 3 jaar. Er was zijn laatste concert. Oh, dat is volgens mij nu 1 jaar of 3 geleden. En hij is vorig jaar overleden. Of is het alweer 2 jaar? Tijd gaat zo snel.
0: Ja, maar toch, het is
1: maar
0: toch...
1: op die manier is hij er altijd een beetje bij.
0: Vind ik ook.
1: Dat is heel bijzonder. En later gaan we het nog over dat mijn ontdekking hier in Australië van de andere Paul. Paul Kelly. Maar daar hebben we het straks over nog. Maar leuk dat Paul er even bij was. Super.
0: Ja. Nou, dat hoort ook. Zeg, een beetje... Harry Leinders was jarig, 5 mei. En omdat ik niet op de radio was, hebben we natuurlijk niet gezegd... Happy birthday, Harry. Maar Harry heeft hier heel veel jaartjes heeft hier me geholpen. En ik hoop, Harry, dat het is gelukt vandaag. Jij weet waar ik het over heb. Dan zeg ik nog een keer, van harte gefeliciteerd. Zo, we hopen dat Harry af en toe dan ook weer komt... En door omstandigheden kan hij nou niet komen. Maar we hopen dat het weer ja is. Oké, we gaan een Mary Lou voor jou, Harry. Speciaal voor jou.

0: Hallo, Marilou. Dat was speciaal voor onze Harry. Harry, ik hoop dat ik je vandaag nog een keer kan feliciteren. En we gaan weer terug naar George. Nou, vertel me eens even voor de volgende wat jij allemaal te vertellen hebt.
1: Nou, dat is een keuze uit een heleboel dingen. Ik ga nog heel even terug toch naar Paul van Dijk. Omdat dat zo bijzonder is. Dat een Nederlandse zanger die zulke mooie dingen gemaakt heeft. En dan, dat ik hem hier mag laten horen in Australië nogmaals. Ja. Dat vind ik prachtig. En het is wel leuk trouwens, jouw muziekkeuze. Zoals die van net, die zou ik vroeger zelf nooit gekocht hebben of opgezet hebben. Maar ik vind, voor mij gaat het dan nu leven verder leiden als lievelingsmuziek van Harry. Dat vind ik wel,
0: nee, dat we hadden een heleboel. Hij is een echte Limburger. We hadden al gedaan, ben aan de Maas geboren. Dus we wouden nou even een kortere. Een andere doen. Dus kan jij wat vertellen over deze volgende?
1: Limburgs. Wat we zo meteen gaan luisteren, daar hadden we het in de vorige ontmoeting over.
0: Ja.
1: Dat ik in Australië heel veel nieuwe muziek ontdekt heb. Er zijn er heel veel groepen waar je nog nooit van gehoord hebt. En ik had nog nooit gehoord van Paul Kelly. Heel leuk verhaal was trouwens dat mijn partner, die had mij voor ons driejarig jubileum, toen we elkaar 3 jaar kenden, had ze kaartjes gekocht voor Paul Kelly.
0: Oh.
1: In de Rod Laver Arena. Heel duur, had ik begrepen. En in die periode ging ik even naar Amsterdam. En wat bleek? Ik zat in het vliegtuig en ik las ergens dat Paul Kelly zou optreden. Ik woon zelf bij de Zuiderkerk in Amsterdam Centrum.
0: Ja.
1: In Amsterdam.
0: Nou.
1: Voor 10 keer zo goedkoop als dat mijn vriendin de kaartjes had gekocht.
0: Dus daar kon ik er
1: een beetje mee plagen. Ja. Maar Paul Kelly ben ik heel erg gaan waarderen. Hij is natuurlijk heel erg beroemd geworden in Australië. Over het liedje Gravy, het kerstnummer. Ik vind het overigens ook een van de Beatles hebben een heel mooi kerstnummer. Maar Paul Kelly heeft een van de mooiste kerstliedjes in mijn optiek nu. En wat we zo gaan luisteren is een mooi verhaal over. Hij is een storyteller. Paul Kelly is een storyteller.
0: Oh.
1: En in het eerste nummer wat me zo. Ik vind het leuk dat jij hem nog niet zo goed kent. Dus jij
0: ik heb het wel aan. Ik ben er niet geweest, maar ik kwam toevallig langs de Rod Laver. Toen zag ik inderdaad ook Paul Kelly. En toen vroeg ik, hoe is hij?
1: Maar je draait hem niet dagelijks en dat gaat nu veranderen.
0: Oké, dan gaan we dat toch doen voor jou.

0: Interesting. Een hele goede stem, zeg. Dat is de story. Nou, toevallig heb ik op het laatste seconde, kan ik wel zeggen, heb ik nog het Eurovision Songfestival gezien. En dat was toevallig heel goed.
1: Australië vierde geworden.
0: Ja, maar weet je dat Bulgaria won. En Australië was steeds second of third. Third. En toen op het einde was het toch nog vierde. Nou, ik vind het toch fantastisch. Delta Koetrem is fantastisch. Dus dat was het Songfestival. Nou, moet ik even serieus gaan doen. Even wat mededelingen. Voor shows at Abel Tasman kunt u ook bellen. 041-954-9376. Dat is voor de Abel Tasman Club. Nogmaals, 041-954-9376. Want zo direct komen al, als u dat hebt opgeschreven, er komt zoveel, de Herberts. Die zijn ook weer in juni aan. Klaverjas Weekly, every Tuesday morning and Thursday evening. En dat is allemaal in de Abel Tasman Club. En dan heb ik hier, wat hebben we nog meer? De Dutch Borrel. Dat is de first Friday op de maand. Nou ja, we zijn alweer half mei uiteindelijk, dus dat gaat vlug. Dan hebben ze, eens even kijken, Koningsdag Leum, ja, hebben ze ook. Ontzaglijk veel, ontzaglijk veel. Nou, dan hebben we hier ook nog voor de Dutch Courier. En die leest u met plezier. We houden u op de hoogte van alles wat er maar gebeurt in de Nederlandse gemeente. En leest u mee, maar wordt abonnee. U kunt Carole bellen, die zal het allemaal wel uitleggen. Op 043-7757-393. 043-7757-393. Want ze gaat het nou ook online doen. En het is te veel voor ons allemaal om dat allemaal te vertellen. En we ritselen een klein beetje, nemen niet kwalijk. En George heeft ook een verkoudheid. En dus af en toe horen we even sniezen.
1: Sniffy.
0: Zo, dat hindert niet. En we hebben hier de Green Table. Sixy Bobal, even you, Danny Nong. Zaterdagmiddag van 3 tot 6. Namiddag. En vrij pool spelen. Informatie belt u Michelle Stanley op 0433-997338. 0433-997338. En wat hebben we nog meer? Oh ja, we kunnen ook nog van zaterdag de 6e juni. Dan hebben ze weer wat in de Abel Tasman Club, ook weer een band. Ook heel goed, gezellig.
1: Zijn vaak goede dingen.
0: Latin Rock, Saturday, June the 8th. En dat is allemaal van de Abel Tasman. Dan moet u Sid even bellen. Sid. S-I-D. Sid. 0409-699-311. 0409-699-311.
1: De Koningsdag en de NSEC herinnering waren zeer succesvol.
0: Waren zeer succesvol.
1: Echt,
0: hè?
1: Heel het mooi.
0: Ik was
1: volle bak.
0: Het was fantastisch.
1: Ja, super.
0: En ik heb ook nog wat gewonnen. Ook nog.
1: Oh,
0: de eerste prijs. Ja, en $50 foutjes zat erin. En lekker Nederlandse dingen.
1: Ik had ook 3 loodjes gekocht, maar 0,0. Wat is dat nou weer?
0: Was jij er ook dan?
1: Ja.
0: Ja, ik heb jou niet gezien.
1: Met een stalletje?
0: Oh nee, toen was ik er niet. Ik was 's avonds.
1: Okay,
0: nee, ja, ik was de volgende dag.
1: Klopt.
0: Maar er zijn zoveel dingen.
1: Ze hadden heel veel goed weekend hadden ze.
0: Goede leuke dingen. Nou, daar houden we het eventjes bij. En dan gaan we. Ja, we hebben een paar Engelsen erin, dat in het niet. Jan Keizer en Annie Schilder. Ik vind ze toch wel dat ze de beste duo's hadden.
1: Daar hebben we het over Volendam.
0: En ja.
1: Volendam is natuurlijk heel zuur dat die gaan degraderen met voetbal. Dus die zullen niet blij zijn. Ja. Jan en Annie,
0: denk ik. En Annie.
1: Leven die nog trouwens? Oh, sorry.
0: Ja, gelukkig wel. Okay. Gelukkig wel. Zover als ik weet wel. Zo in ieder geval.
1: Het zijn taai mensen hoor, in Volendam. Dat kan ik je verzekeren.
0: Maar ik denk dat er van de paling komt dat ze allemaal goede stem hebben. Denk je ook niet?
1: De
0: We gaan er naartoe. Hupsakee.
1: Goede zeelucht.

0: Ja, toevallig hebben we een klein beetje meer Engels. En normaal doen we dat niet, maar dat is eventjes omstandigheden. Ik heb hier een hele belangrijke mededeling. Als u, de luisteraar, ons op Radio 3ZZZ willen doorgaan met onze programma's, hebben wij uw steun heel hard nodig. Wij zijn volunteers en geven onze tijd om een programma te maken en ook groeten, verjaardagen enzovoort te brengen. Geef u ons support en laten wij blijven bestaan. Het is maar $11 concessie en $16 vol. Ga naar 3ZZZ.com.au of bel ons op 9415-1928. 9415-1928. Ja, draag een steentje bij, zeggen we altijd in het Nederlands, zodat u kunt zeggen, ik ben lid van dit programma, met trots. Uw support is heel belangrijk. Ik dank u bij voorbaat. En hier is het telefoonnummer 9415-1923. 9415-1923. En dat is dan heel belangrijk. Dat is de maand, ze hebben in de maand mei een $2000 aan prijzen. Mm-hmm. Dus een trip naar Manila.
1: Klinkt goed.
0: Voor zeven dagen, geloof ik. Dat u kunt winnen. Voor twee, nou, dat is goed. Dus
1: je had
0: het is
1: maar
0: $11 om weer te laten doen. Nou, ik heb nu voor Tempo Dulu, heel belangrijk. En dat is een Indonesisch clubje. En u kunt Nederlandse zijn, u kunt Grieks zijn. Het heet niet wat voor nationaliteit. En ik wil even hallo zeggen tegen Femke en Auke. Want Femke is onze secretary en Auke is de assisting secretary. En Ellie en John Krens. Nou, die maakt al die mooie boekjes. En dat is maar $20 voor een heel gezin per jaar. En er komen 4 boekjes uit. Heel mooi. Ik heb het hier in mijn handen. Dus dat is maar $20. En we geven ook altijd korting als we dan Indonesische rijsttafel hebben. En dat hebben we altijd tweede donderdag van de maand. Hebben we net gehad. Dus dat was altijd lekker. Maar heel belangrijk in uw op uw kalender zetten. Zondag 21 juni om 12 noon in de Abel Tasman Club, 60 Ross Town Road, Kaneki. Enjoy a nice meal. Talk with friends and watch a film. En ze hebben een hele goede film uitgezocht. En het heet The film will be part 1 and part 3 from the documentary van This in Indonesia. Zo, dat is ook over Sukarno. The heritage, both parts are about 49 minutes. And the language spoken is mostly Bahasa Indonesia, with also Dutch and some English. De titles, subtitles. Zo, dat is goed. Ik hoop dat u ook komt, want wij doen ons best. Ik zit ook in de committee. Zo, I call Ellie on 9511. 4392 or 04-31-071-188. En als u het niet allemaal hebt kunnen volgen, kunt u hier nog even opbellen. 9415-1923. Maar jij zegt, je hebt wat voor speciaal voor de Indonesische luisteraars?
1: Wat mooi was, we hadden Paul van Dijk hebben we nu geïntroduceerd. En hij ging altijd naar Indonesië met zijn 4 kinderen en zijn vrouw.
0: Ja.
1: Jet mag ik zeker niet vergeten. Gingen ze naar Indonesië en ze hebben daar veel Indonesische liedjes. En volgens mij op de cd die een beetje beschadigd leek. Dus
0: ik hoop dat hij doet hoor.
1: Ik hoop dat
0: hij
1: doet. Dan gaan we naar een andere. Dus daar horen we hem zingen in de Indonesische taal.
0: Oh, er is een telefoontje. We zullen zo even kijken. Oké, here we go.

0: Daar word je stil van, hè? Ja, het is al 4:50, weet je dat? We hebben echt een continental programma op een keertje, kan dat allemaal. En jij bent maar zo'n snuiver, die arme George. Never mind. Maar ik wil nog heel even gauw dat zeggen. Ook, dat,
1: Wek geen verkeerde indruk bij. Ik ben niet aan het snuiven, hè?
0: Nee, dat, maar je hebt verkoudheid.
1: Geen drugs, hè?
0: Nee hoor,
1: ik heb nog nooit gebruikt namelijk. Ik heb nog nooit gedrukt. Nee.
0: Nou hebben we nog iets voor de Limburger Kenkroes. Die houden ook op 21 juni. Houden ze ook... ja, wat heb ik hier? Eens even kijken. Ja, dan hebben ze ook... wat gezellig. Hebben ze ook hun, alle mensen natuurlijk op dezelfde dag. Jammer genoeg. En u kunt boeken voor hun. Dat is voor de Limburg Kenkeroes. Met Jan de Knecht. 9725-0945. 9725-0945. Want ze willen ook weten wie er allemaal komen. Dat is een andere. En dan heb ik, doe ik straks nog even wat anders. Dus jij kan dat even vertellen.
1: Goed. Nee, ik had, je had een mooie advertentie voor de Dutch Courier. Die natuurlijk fantastische stukjes publiceren. Ja. En nu ook digitaal gaan trouwens. Het papieren nummer komt wat minder per jaar. Maar is nog steeds echt de moeite waard om die te ontvangen. Ja. Ik heb een stukje geschreven voor ze. Dat ga ik nu in sneltreinvaart. Dat liedje van Paul ging trouwens net ook over de trein. Was eigenlijk een heel humoristisch liedje. Ja. Toen ik de vertaling las. Oorlog en voetbal. Het WK voetbal komt dichterbij en in juni is de aftrap. De laatste landen spelen nog kwalificatiewedstrijden. De pools zijn dan definitief bekend. Australië en Nederland doen mee. Ik zal geel en oranje dragen. Tot ze tegen elkaar spelen, dan zal ik kleur bekennen. Helaas is de politiek het toernooi binnengeslopen. De gevolgen van de oorlog en de olieprijzen zijn eigenlijk niet te overzien. Voordeeltje is nu gratis reizen, maar in Australië. In Victoria. Ook de veiligheid lijkt in het geding. Voorlopig gaat het toernooi door. Rinus Michels zei ooit, voetbal is oorlog. Maar het in wezen simpele spelletje zorgt ook voor veel plezier, schoonheid, ontspanning en verbondenheid. Hoop dat de focus daarop blijft. Muziek doet dat ook. Verbinden. Gek dat ik tot voor kort nooit gehoord had van Paul Kelly. We draaien hem nu grijs in de auto. Vooral zijn laatste cd, 70s, met prachtige liedjes die beklijven. Inspirerende en verhalende teksten. Leuk dat we hem vandaag konden laten horen. Een andere Paul, nou, daar komt hij weer, draaien we ook vaak in de auto. Paul van Dijk. Hij was een vriend en onder andere lang huisarts in Marken, Nederland. Hij overleed op 18 mei 2024 in Haarlem. Mm-hmm. Niet heel bekend in Nederland, maar hij was een rasmuzikant. Hij speelde op veel verschillende instrumenten. Zijn vier kinderen hebben dat muziekgen allemaal overgenomen. Zij speelden bovendien langzamer als familieband. We hoorden net ook hun Indonesische liedje. Sophie Winterson heeft een solo-carrière. Floor speelt voor Blue Crime. En Joost en Cato spelen in de wereldwijd bekende band My Baby. Regelmatig te zien in Nieuw-Zeeland. Eenmaal in Adelaide. Ik ga zeker een poging ondernemen ze te vragen vaker naar Australië te komen. Dromen mag toch? En de WK-finale, Australië-Nederland, hoe mooi zou dat zijn?
0: Dat, ja, maar voor wie ga je dan?
1: Voor Nederland, boem.
0: Ja. Ja, gek is dat,
1: geen
0: hè?
1: Geheim.
0: Boem. Dat...
1: Verder zal ik Australië ook zeer
0: ja,
1: toejuichen.
0: Ja, absoluut, absoluut. Okay, ik,
1: we hebben ook veel creatieve spelers, zag ik, in de laatste
0: ik wil nog even zeggen ja. Over MyCare. De mensen hebben MyCare, formerly Dutch Care, heeft volunteers nodig om enige uren te kunnen helpen per week en mensen gezelschap te geven. Heeft u wat uurtjes beschikbaar? Dan zou dit fantastisch zijn. Het is voor de nursing homes, avondrustminnen, Karen Downs, Overbeekminnen en Margrietminnen. Dat is in... dat is nog niet zo ver.
1: Ik doe het al.
0: Ja. Nou, om op te bellen. En ja, ze weten overal, ze weten wel waar het is. Alleen maar een paar uurtjes. Ja. Ik heb het voor 30 jaar gedaan.
1: Ik doe het 30. Nu ruim anderhalf jaar. En ja. Ik vind het fantastisch.
0: Juist.
1: Ja.
0: Nou, u kunt dat doen om volunteer te worden. Ring Tanja om 0402-051-653. 0402-051-653. Of Lauren om 0401-531-621. Zal ik het in het Engels ook nog zeggen? 0401-531-621. Ja, ik heb het voor jaren gedaan in Montrose. Dat is natuurlijk voor de Overbeek en Margriet Lots. Ik heb er ontzaglijk veel van geleerd. Want toen mijn man dementie kreeg en ik heb er 4 jaar verpleegd thuis. Ik wist toch wel om te kijken en om wat te doen. Maar ja, helaas.
1: Ik kan het alleen maar beamen. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Ik moest trouwens ook een cursus doen, zorg. En dat is allemaal zeer zinvol. En ja. Ik weet dat ik elke zaterdag een dankbare meneer achterlaat die
0: leuk is dat,
1: fijn
0: hè?
1: Vindt.
0: Ik vind het fantastisch.
1: Ik vind het ook heel leuk.
0: Ik ga toevallig woensdag voor de meeting. En, want ik heb het al zo'n tijdje niet meer. Dat ik geen tijd meer had. Nou, in ieder geval voor de German Speaker Society in Valley is pas geweest en ik kon niet komen. Ik kon niet rijden. En ik kan nog niet ver rijden, wel s'avonds niet. Dus nou hebben ze in juni de 20e. Je denkt dus nog ver, maar dat gaat vlug. Black and white.

$2000, geloof ik. $11 maar voor mensen over de 55 en een kaart. Nee, ja. En dan $16 voor mensen onder 55. En je want to be in it, to win it. Dus, nou ja, wat is dat nou? Dan met die meteen vanaf. Hoeft hij niet meer volgend jaar weer te zeggen... oh, Ina, ik moet $11 betalen. Dus dan zit u ook in de prijzen. En verder zullen we het wel uitzoeken. Nou, dan gaan we eens even kijken wat we hebben hier. Was aangevraagd Fransen en Sineke. Hier komt die.

0: Ja, dat waren dan echte Nederlanders. Dat begrijp je wel, hè, wie dat waren. Franse Sinneke. Zeg, weet je dat ze een hele doos hebben gevonden met tapes van Ramses Shaffi?
1: Oeh,
0: ja.
1: Dat is mooi.
0: Ik heb het allemaal gevolgd op BVN. En dat heeft haar dochter, hoe heet ze? Lisbeth Lies, haar dochter, heeft dat gevonden. Wow. Heel veel, en er zijn er nog vier. Ik geloof dat...

0: Claudia de Breij. Ja, ik weet die andere namen ze gewoon niet, maar het zijn er vier. Die gaan dat dan voltooien. Heb ik gezien.
1: Mm-hmm. Nee, kijk, Ramses Shaffi mag nooit vergeten worden. Nee. Lisbeth List niet. Frans Halsema, idem dito.
0: Was fantastisch.
1: Frans Halsema, er komt een, trof mij zeer. Er komt een musical van hem aan het eind van het jaar in Nederland.
0: Ja, was ook goed.
1: En Frans Halsema,
0: met
1: die
0: Gerard Cox, was
1: persoonlijk mogen kennen. Ja, toen was er ook wat meer humor. Later ging hij solo en zijn laatste programma was Ik en nog eens Ik.
0: Ach,
1: en hij heeft zulke mooie dingen gemaakt. En ik heb... dat vind ik mooi dat hij niet vergeten wordt.
0: Nee, vind ik ook.
1: Volgende keer, als ik hier weer mag komen...
0: Ja, natuurlijk.
1: Dan neem ik het nummer... Ja, ik heb geen cd, neem ik ze mee uit Nederland.
0: Neem ze mee, ja.
1: Ik heb een paar ook hele bijzondere opnames van...
0: Fantastisch. Maar,
1: terug naar... mijn moeder was heel erg gek op Ramses Shaffi.
0: Ja.
1: En Lisbeth List ook trouwens. Daar ben ik echt mee groot geworden.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik ben heel benieuwd... Welk nummer je gaat draaien.
0: Ja, maar weet je waarom al die liedjes die hij heeft gemaakt... Weet je wat hij allemaal heeft meegemaakt? Een jongetje van bijna 6 jaar. Die in Brussel door zijn moeder in de trein werd gezet. Mm-hmm. En toen kwam hij in Nederland aan. Helemaal alleen. Er zal misschien wel iemand zijn geweest die hier op lette. Waar ben ik, zegt hij dan. Waar ben ik? Zijn moeder heeft hem in de steek gelaten.
1: Ja, ja.
0: Een jongetje van 6 jaar. En al dat verdriet wat hij in zijn liedjes heeft.
1: Er zit veel kracht in. Hij heeft gewoon hele mooie dingen gemaakt. Maar ook energiegevende dingen.
0: Ik
1: ben nu nog nieuwsgieriger welke je gaat opzetten. Ik denk niet laat me, maar wie weet...

0: Ja, helaas moeten we afscheid nemen van u. We hebben zoveel mededelingen en alles. Bedankt, George.
1: Maar hoe? Met een van de allermooiste Nederlandstalige liedjes
0: zo
1: die
0: is
1: er bestaan.
0: En please stay tuned for the Multispoken coming up shortly. En maandag van 4 tot 5, vrijdag van 8 tot 9. Dag allemaal. Een prettige week nog. Dag, George.
1: Dank, de tijd vliegt.